Çekkanı yemben. Kafakanın değil miydi sence? Onun emeğini vatsa katı seyret. Dicini mamut tabi hendetse. Kut çit kut kut nistat muunsa. Onun emeğini vat. Man o de tseyan. Tamu içi vit madnan çıvan. Kut minabun. Onun emeğini vat man çıvan. Adinis kat sian is kaun tsian nak buhoga dotin nak buhoga dot nu tat seman ma felicitation ki dotsa en wona masten ka hagancha nete chetat tala sal te wegen ka bakka mak Sylvie Ambroise de poetat net sencha tsigit no de chi peta gutan chi wan wa hamni nan cha putu mena pen de chi ta ben nat nu e te vecha ek nu tam ke Ik was bandaat, ik wilde nog eens een schmaat, ik kom richting naar de machine, ik kom richting naar de bakker, ik wist dat dan nog toch het tapetas, kies je via de witchigotza. En wat je nog behoog had, nu is dat de maat, felicitaties, en gitotza, en gewoon ook kahagan, tjitstatza, abdat schat mia. Felicitaties, ik dat nog heb ik hem, ik Sylvie Ambroise, te mandano, te noza, kit. Ne pas être ça que tu peux être une autre, mais qui est notre le colloque Pagatagan 2026. On est nu des disques qui ont

Cargate de distancia, ni no a un ojo son nesapihom, no chico, ni se no a un ojo que tu has que estet me stage down, y un eminat pegome, che wit de medat, wat de medat, no has a pego de begin, che wit de medat, cabendas, justin chachi, magnin, muriel rock. Y un eminat pour vous garder nan, tu non de gatayek nat washis, se ha chit matemegos la john, kawajigamas, mstuyat, pagwashi bit, un manchi bit, nutasquan, y un jit washat mak manutinam. Pissamit et sepit wendake mak pikugan. Et on est caragata, j'ai sepita wijata, wenjen mak chiguanu, j'ai wawidata. On était chout minouyak et imun nujamat, nashquat, taine, chibidouanu, eric canapé, j'ai wawid madak, et spanato de tsunoja, pusha hishote, pete detat no et no. Umandimi ban, catch coup de moyen, catch coup de magie, j'en catch stat, catch coup de moyen, t'as un travail social. De haute, cégep, jonquière. T'as un espanato de tsono, t'as un espanat qu'on mandémet, que ce nom, j'ai de bad moustano, j'ai de bad moustano, Eric Canapé ou de nage. Ma quête est pédoua, gout n'était out, centre miam ou apouan, a une égre pédoua nous, Reginald Mekendi. Nous le sentons bien moi pour qu'on m'acte pédoc coordonnatrice clinique Stéphanie voilà tu es magno que vino ya tes panato de son oja ma que he pédato de menu ou se tchéguanit by de nagonja kay wasi watne tchéguato bono to pono me sedan pisham sedan piham mek me quat me te boadano tchadji manado de do genua ina not kay wasi wat quat noa hunu noas quat noa huni was kay de bonehat egnoje in skadata quat noa huni was noas ni noa hu pek sedan piham Ik heb het nooit meer genoeg meer, maar het zo nooit naar het net is spannend hoe het zo nooit. Dit doet mijn goeiek in Monza, het is uit mijn uiteraard, maar niet zo bedoel ik Christina Fontaine. We daar het is mijn bandje, we hebben mijn bandje die naar het persoon goed in Monza, maar ik heb het ook dat kolok per dag na, ik heb het zo staan, maar ik heb het Maar ik mag steeds nu dat we zijn je weet je komt nou dat banketje dat wat Christina is wou je dat je wou nu nu nu nu is maar die dat je wou je dat kijk je dat je moest wat die nu die kan je schuimen kan je winnen aan de conferentiaar ik heb het gehad toen je na je is bedacht dat mag nu je is wou je dat

Ona edin dal tan mestre manda uno sa music join je man ngam ta hiji ma sen me wa ngam ta hiji no ek une bonne journée de idéo dossi mau tan chuta ban be us ho it ma nin de di bonne journée wana ri che ma jit mami lori ngone no witten da rut che wan jit ba jwi mi nan no ha han ja na ga da jum bo ben ni sa Eh, on badanaje, taje ino rasti skuim, chado tra rasti skuim. Eh, mwe machte set semel apremidi jibitia, manda torma. Ma ato mwe Michel la semaine prochaine de rohinje, Michel Wallan, ja Michel Wallan, ino remplace ndoto. Na wita meven o mes, mwe no gan retroto go, ja ke wita maro mes. Ik nu smaak me hen zien dat dat han me niet goed weet wie gaan nee dat wat ik wanneer je die beus niet goed wanneer om deze après-midi naar bietje wie de fin de semaine maar mercredi jeudi we gaan met de semaine zijn en Michel de bijman zo de man ik heb ook de bijman de drapstouw dan naar mijn oud Dat is een beetje. We hebben een playlist van de abjo. Je hebt een mooie. Je hebt een mooie. Je hebt een mooie. Je hebt een mooie. Je hebt een mooie. Je hebt een mooie. Je hebt een mooie. Je hebt een mooie. Je hebt een mooie. Je hebt een mooie. Je hebt een mooie. Je hebt een mooie. Je hebt een Et oui, Haman, ouen, et Abadn, j'en gammes, ouen, ouen, ouen, tep, te, watan, maï, wa, ouijan, ouen, bingo, ça, mais, bing, wa, ouijan, bingo, ça, et wa, ouijan, y an, mou, ça, y an, et, ouen, et, tata, ouen, la radio, y t'a, ouen, ouen, la radio. Et, ouen, et, nin, wa, ouijan, stabatan, j'm l'obstan, en haut, la radio. Bah, on est assez anin là, mon qu'une chinoise, une autre moitié nanundo, ah oui, tata, je me dis, nous, nous, tu vois, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Ik nee, nu nog moe in nu gewende. Pas ze moe nog wat nee in een plaats iets. De one in een moe gaat dat die twee wat man nee nu nog moe ja. Na moe wie na toch nog moe gaan mis komen. Doe en maar weer nog moe gaan mis komen. Nog nee nee gaat in man. Ik man niet ja nog moe ja. Nog toch nee doe en zijn deze. Nee doe en maar weer. Dat blijft er nog steeds.